0: Ik heb voor mij die twee kleine batterijtjes. Ik ga het vasthouden en dan maak ik het vast. Hou ze vast. Geef je energie en de kracht die je nodig hebt.
1: Wat is dit?
2: They want to know about your culture. Can you show us?

0: Cristina, ¿qué estás tocando por ahí? ¿Qué tenés en el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat een spierlengtetest daarvan.

0: ba may payong? Ikaw.
1: Kahit na may payong.
2: Hello, mamas. Moest er bij haar zo aan afklikken. Het loopt er een beetje over daar. Ik heb een
3: beetje af, het is